0: 包括对苏水道的嵐だ。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.